Ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe, ik heb een kanoe